0: voor het huis van mijn kind en ik het.
1: Highway 2,
0: Missouri, passenger to John, a Lincoln 5, see Charles 9U, or 1022 that.
2: Four, five, seven, 2.5 mile ahead of us now.